0: Drie zijn het kruisoor aan niet per moeknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mata.
2: Zijn Mata?
0: Zet ik er zelf mee bij Tomli.
3: Urbana Plaats, Mission Tropicas.